0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Roke! Voorstukkoet, hoi, sneeuw!
1: Dat kan alleen maar één.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ik hoop precies nog een verteren, jong.
1: Rap song!
2: Yeah! Ajoe Music!
3: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd.

0: Hajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Istanbul.
1: Hey kameroot, ik ga nog wat klinkers liggen voor mijn opritvoest te leggen.
2: Bah, Jootman, zal ik je er hier een stuk of vier geven? Stee.

0: Harmingen.
1: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
0: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat tassen?
1: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens zwijgen tegen van de stien.

0: 等闷肚子。
1: Het fanatieke mensen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht, betwijt de roe. Verleggen alle grenzen,

De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. En Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afvallen. Hè.
2: Hey Funky, wat is ik op een koppen van? Dat is of een nacht en al gas of doen?
1: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
2: Zeg, tel voor domme pikken donker, want je van je zwembad was een beetje.
1: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is de laatste weerskant, dat ligt op.
2: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat. Kom hier, zet dat ze op die bike voor jou, is maar sjang meer koeien, dat hij ver op af is.
1: Je hebt dat gezet?
2: Kom hier, zo.
1: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Evet, kanki evet. Dzięki, kasa front, poni soma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet flappen, hoor. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dat is een motorbike gedoen. Geven ze beter een beetje beter aan mij af. Funky, dat pluimenvacht aan maar zing. Is dat van kiekeren of van kiekeren erin? Of voor

0: Zet af van de voelde goed iets van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radio's van Holst.
1: Zot, zot, stijke zot.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: alles wat aan een Oldsneer geernoert.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

music, Green Bay. Tune in and the best radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk. Hey!

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app. App hem al.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: All night.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stinkberg.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: van een grof.
1: Och jong, af dat bakkers.
2: Zet op aan een sikkel, hij daar lief aan laten zitten. Luistert een keer naar radio en music. Kruisje gegarandeerd.

Flums belong by flutjes, niet is de flums belang bij flutjes, niet is de flutjes, de neester met de stief als burgemeester. Groeit de kooi, zo'n stoosje, groeit de kooi, zo'n stoosje.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinter. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

0: by Owen Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Ella voor Janet,
2: Ella voor Janet.
1: De duisnacht geven wergalet,
2: de duisnacht geven wergalet.

0: Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nee, sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt.
1: Nee, sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: was de lawaatje, zeg.
1: Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jong.

0: roken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Ajoe Music, 100% oost.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
0: Maar die van de mannen, wat komen die doen?
1: Oi, de droei, boven op de schoei.
2: Waar zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: Damoylov'e klasje du. Af dan mooi lof ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen. Af dan mooi lof ik lesje doe. Af dan mooi lof ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

0: your music.
1: Week al werden we aten versleten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

klang von uns wie Julelots. Denn het leven wär spelen ons concert. Roep

Radio en Music werd op zijn Engelste zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: on Uetan Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Die naam op

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.

0: Ben je geweest zeker, hè, Floer, naar het groeitcongres?
1: Al was dat van niet, het groeitcongres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11 het stemmen, hè? Hoe of gaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke grale content af.
0: Nou, wij, jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg, weet je wie dat toch gezingen met? Rijd lekker overig, de champetter begot. Overig.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeie sta,

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Nog graag leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt is fred bij geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben geboren.

0: echt vernuscht.
1: Olsteners!

0: ikke mer.
1: Estervær!
2: Og det er brunt. GMA-kaffe.
1: Med The Neven app for your music.
2: For Android en for Apple-kloden natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App de mal.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: Dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want wij zijn hier toch de rekweg.
1: Ajo en Music, 100% plezant, 100% olst.

0: Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Hey, Strobo.
2: Ja, Stilo.

Dames en heren, deze was Venoin. En wij zeggen er heel gepast. Sally en Tros Bajort, ooit de kast.

0: Luton Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
0: App hem al.
3: Ik heb

0: Is er een fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios

0: in de straat.
1: De hoerden gaal dat joine kon confusen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gat. Dat joine zinne heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n

0: Want was ijsig, het kindje blauwe melk is, hè?
1: I want music.
2: Waar? Ave van Olst.
3: Gloeip verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: een groet een ees en een groet een klet. Vroeger was het Frank, daar is Mariette.
1: Het is nog koersje van Tayo in het land.
2: Geef marmer aan Joen Music.
3: Waar? Aven van Oost.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw en music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

mijn pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan het race of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je gaat niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: ik loop me volledig gewoon.
1: Dronkort.
0: Ze noemen mij een dronkort, maar ik drink met plezier. Tergo toch niet bij boven een goeie frisse pint bier. Ik heb toch geen probleem, ik drink me vanaf de noem.

Het is ja of nee. Niet content, ah wel, merci. Het van hier, akkoord, sali. Maar alleen mijn kind zegt ja of nee. Zo ja, het is nee of ja.

0: Nee, het is ja.
1: Wat blieft, zeg je geen ja? De Dieu, ah wel, ik zeg nee. Kamilleke, kamilleke, kamil. Jongen, nou dat ik een keer op ga nou laat ik dat ooit mijn handen gewoon dommer. Ik nadat ze ja zet, zeg ik de gewoon nee.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinker. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oester is een oor.
3: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: Meer de Neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De nieuwe Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: zwaait dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, molijst roe muziekskum boar. Hij zingt er dan in te gelokker taart. En hoe het nikkero van een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

sac. Hey! Et à mon l'air, si tu veux musique, c'est comme moi. Zing, tertanin, tegeloa, kertoat. En nous, niquerons, van een magnifique toon. Des geratte stemmen van Louis Paul Boon. Hey, aan mijn lijst, roei muziek, skum boy. Zing ter ten in, te geloa, kertoat. En hoe een nikkero van een magnifieke doen. Des geratte stemmen van Louis Paul Boon.

er ging niet op. Hij viel op zijn kop. Allooi door het halve van de boom. En nu ik het zot gedrooid, riep zijn broer derde ooit. Hij

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hier per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo and Music. En luister naar Ayo and Music overal en altijd. De nieuwe Ayo and Music app.
2: App hem al.

0: Hij voelt dingetje. Ideaal allebei.
1: Jezus.
2: Are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Luistert goed naar hoe dat...

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

0: Are you in music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Wil dem na zelf maar op, zeg mijn kindje, film maar op. Wil dem na zelf maar op, zeg mijn kindje, film maar op. Wil dem na zelf maar op.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien.

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: wij.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan aan het flushen te dansen. Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tank je slaap. Allee, het is nog toe je dagen, hè.

ambetant. Want ook mee daarmee gewoon moeilijk gooi je gewoon slopen. De ambetant. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij dan maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: Nuoton Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Voel de Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goed Radios van Holst.

0: Dumfries.
1: Pas Schilderman?
0: Oh, niet. Ik luister alleen maar naar Iowa Music.
2: De Loze Malen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een giel joor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: van het een Olstmeidia Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

aan de kant zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeld in Biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: NGMA Café.
1: Meer de neven en voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: dan voel je goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je goed radio.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Are you in music?
3: Trek de

rode rage van fluppels in een pakje chips is er liever rage om gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil

hoogste loof, doet er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

uren lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Iowan Music.
1: Echt vernuscht.
2: Du gaat een keer met je hand toe in. Ja, ik ga het ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
3: In toysters.

0: En wederom.
1: Tinnen is een konker en zien wel zien me leer.
2: Woestelse vocabulaire.
1: De niemer werd een auker en ginger werd een heer.

0: كاكتان كنت عرزيق انا
1: انتو اشترس
0: ويلك عليه فوتلك
1: انفدروم
2: اشترس الفوكابيلي
0: تين الاسن كونكر انا جيم بالجيم الير
2: اشترس الفوكابيلي
0: نيمر ورن ناكر ان جينر وردغ هير Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nog hoor. Een kal of een bonkal, zo ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, gedolsters veranderd doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een giemvel giemeleer.
2: Woosters een vocabulaire.
0: De niemer werd een akker en ginger werd ageer.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music App.

0: Allee, merci hè Bart. Mogen ze toch zeker dat de mensen niet gaan horen dat we geen echte jodelerige vrouw doen, hè?
1: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
2: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafeltje voor tweeën.
3: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
4: Welkom bij Shade Douche.

0: al hier en gezwierd is met jou. Je drinkt van ieder spint en niemand heeft bezwoor.
1: Zeg plekken, zit toch nog een 50 cent in de jukebox, jong.
0: Met zingen zijn op kameroots.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ajo en Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Haha, de ponte plut, boys. Hey, alles mij, jongens.
2: Ja, ja.
1: Ik ken mijn konaren, poes, meis, hè.
3: Ik ken hoe, boys, en ik loop het gevies.
4: Weet je waar ik boem, jongens?
5: Nee.
4: Mijn ponte plut, donkie en

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover.
2: Als je paast, dan gaan we een beetje salamiekjes en dan wat swingsjes à l'ambras het schat.
3: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
2: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren zijn, pas van

0: Ricardo, mostra uma ponta nos tablitos.
1: Esther!
2: Wat heb je?
3: GMB Café.
1: Meer de Neven app. Voilà, in music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nu. Zoek op City Music, in music. En luister naar in music overal en altijd. De Neven in music app.
4: App hem al.

Sniers, zijn boos in eerst thee. Geen wetten, mortratiesjes, pakken waar al

stond in de kozerzallen. Tussen ons stond mijn sandalen.

Jongens lief zeg, wat is me dat? Al zo'n karefruit.

iedere nacht. Van smares tot sauvers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Music.
1: Er Radio.
2: Was de lawaai daar zeg? Zie je hoe dat niet? De champieter een trompetje pikkel verdoen. Kom jong, mocht dat geriet, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: blokken, zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het pietje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
0: Ik wil mijn man mij kloeiten en het liefste mijn groeiten met een ferme kont, een tong in zo en een mond.

Moriënstad. Voordat ze van Heerwagentool zeggen, het is plat. Wat woord ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Allemaal komen onder een riege of krakiel. Als er op ons komt,

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je weer eens om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

de dood, ik was van het oeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: Wanda Brunt.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Hey, gooi het wie allemaal doen. Ik zie

0: Dayoin Music, de nummer 1 van Dayoin.
1: Oeik al, werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

te zien je doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en al dierlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is je ooit wonen onder G of logeren?

verdendijzen of tekier. Pak daar misschien niet anders, anders wil ik ze een mier. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, tot ben je van mijn dogen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. De stapel van die doeskes dat ik bakant vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: Vonuten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord. Oh.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al.
3: Zeg, Vincent. Wat in de bistjes behouden ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat pas de? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Ajoen Music.
4: De nummer 1 van Ajoen.

Zet ervan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Appeltje Oeso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

Radio en Music vertopt zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of

0: Meer de Neven app. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: Appt hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is naar Ajo en Giljor in de wijk.

0: Zijn fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed. 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van Roosje Natuurlijk.

vechten. Met bien en bo, moet je nazing al de maan. We klien even drom als vaan. Moet je nazing ieder jaren nooit gezotten van me koor. Een voor jamet, en zo'n soldet. Nou doe ik fush, de eerste get.

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music App.
2: App de mal.

mijn college en dat is in de vrouwheidstroot. Zo'n sma en gewer louter de goeie navekoot. Zing de geern en gezet is 27 jaar. Dat kroeg de een blauw.

geëerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog slot.

kleine jongen, het is omdat je zo schoen vrouwt, volgens mij moeder van profeteer. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: echt van oost.
1: Gloeit verdrommelien in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: vai zoa.
1: Mai ne mag, Apfel Preis und Blondo opoe hielen. Twas een bom or wat om iets voor gasten wel vervielen. Schist hier nooit een boekske mor wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen moois voor wel.

Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde